die wij begaten die. Nu had ze fijn een eindje gezien die hierin voor deze neurotijns. En dat is een spot op de earth voor die positie. Jason, Rick, je moet er wel een fire aan. Dash and dash them in pieces like a pot of vessels, I would say. So be wise, therefore, you kings and destruct the five judges of concern. Serve the Lord God, the Rastafari, with fear and rejoice with tremble. Cause ain't I the son unless he be younger. The purse from his ways when his wrath is kingdom but a little. And so blessed be all.